As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sien Romeo, my Juliet. In een groot wereld was ons perfect. Nou dans hier, alleen ons pirat. My klop, my boss klop, saam met die licht. De hart sê cowboy onder die straatlicht. Lone Ranger op soek naar die manig. My Juliet.

0: Ek dans alleen en niemand anders is droom, sin, droom. Wieke is Botman, sê is aand soos brak, baan. En dan Brennan Piper, tuur op die vloer met een boer. Hier heb je lekker luisterstasie, 18 minuten net voor die tijd van 7. Hartelijke goeie morgen. Nou, ek sien van die mensen wat vir my deurstuur, verjaarsdag, boodskapies en alles. Ek sien dit, bye bye, dankie, ons merk dit aan. En maak seker dat allemaal dit is, sal hoor een klein bykie later. Maar dit skrap nie eens rond op verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Nou, as die hele paar kokkedore wat kop uitsteek. Niks heb nie, want groot genoeg om te noem. Begin om onder ons het Kobi Kelly. Nou, Kobi Kelly, sê hulle ken, sy het natuurlijk, sy is die gitarist, het liedjie skryf en alles. Sy het saam met Jason Mraz gesing met Lucky en sy het ook die band gehad met Gone West, wat ook baie, baie goed gedoen het back in the day. Maar Kobi Kelly, man, sweetheart. Nogal een sweetheart. Dat is Justin Kirk, een van die acteurs van die wereld. Verder die lijst op Marco Rubio, sy naam word baie genoem nou. Baie gevaarlike oud, denk ek nogal, op die einde van die dag met al die goeders wat hy moet uitsort en plekke wat hy na toe moet gaan en moet inloop daar sonder a worry. That's kind of hitty, man. Jake Johnson, baie goed in wat hy doen. New Girl, 21 Jump Street, Jurassic World, Spider-Man Into the Spider-Verse en ek hou van sy stem as hy is excited raak. Ons het Cameron Boyce. Nou, Cameron Boyce natuurlijk sy leven verloor in 2019. Hy was in Grown Ups, Eagle Eye, Jesse, A Gamma's Guide to Pretty Much Everything en baie hartseer ook baie geleer uit sy leven uit. Meneer Seth Rollins, hier van die stuurs van WWE en groot naam gemaakt, maar vandag se legend wat ons gaan aanhaal vandag en somme trefferkie van haar speel is niemand anders as die Australianer gebore in Melbourne in 1968. Sy het natuurlijk een Grammy Award gewen vir pop. Sy is ook die grootste Australianse hit gehad in a dekade met The Locomotion. Dit is natuurlijk Kylie Minogue. Sy het daar een terugkeer gemaakt in die 2000 met haar nummer 1 song Can't Get You Out of My Head en sy was ook in San Andreas, Holy Motors en Moulin Rouge. Nou, sy was en is nog steeds vandag vir my een van die meest amazing. Sy het gespeel in Biodome as well. Maar ja, 16 minuten net voor die tijd van 7. Kom, ons gaan bykie Kylie Minogue.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Lekker rustig, F250 is altijd lekker. Oh, het was mijn droombakje back in the day, man. F250, tot ik die F1000 gezien heb bij een motorshow. En ik kan met de leer amper inklim. Absoluut amazing. Daar heeft 1 miljoen rand en is zeker 12 jaar terug. Crazy. So ja, dat is 10 minuten net voor die tijd van acht. Ik zie mensen vragen van mij, wat gaan alles aan een William Moffat? Wel, ek dink dit is seker maar die pad wat reggemaak word of wat afgeblokkeer is daar. Maar daar is geen informatie deur nie as iemand my kan help. En dalk net vir my die eerste hier sal ek dit baie waardeer. Verjaarsdagboodskap moment wat ons hierdie tyd gaan op hierdie 28ste Mei. Baie geluk met jou, Meiberg. Jy is die liefste van my lewe. Mag jou jaar vol blessings en lief, jou vrou. Happy birthday aan die eister, die man, die legend, Sean Meiberg. Hoop jy het 'n great dag en word is 'n lekker love. Dit kom van Jana Jonker af. Stroop. Ek leer om baie goed met gravy, met mint. Erg, maar hulle gravy op, as jy 'n goose op 'n gansak, daai gravy is alles. Een ding wat ek net nie kon oorkom nie, hulle gravy is as jy granules, weak granulated en dis weird. Dit is geproses. Nee, wat?

0: goede treffer geweest. Wil het uitgekomen door natuurlijk Jack Paro met Gazelle. Hi, Paro Jack. So ja, het is op hier die donderdag. Vijf vrijdag in slaap je dan ze die naweek. Dames en heren, lekker dingen wat gebeur. En ons is excited daarvoor. So ja, kijk uit voor het. En weer eens, gaan we hier rond op die sociale media. Gaan volg al jou omroepers in Luister FM natuurlijk. En gaan we uit naar die TikTok channel. Luister FM Live. Ek gaan gaan kyk wat vang al die omroepers aan. Natuurlijk ook en al die lekker dingetjies wat al gaan gebeur. Soos onderhoude en al die dinge. So ja, maak een plan, maak het wou en gaan vang een like daar en volg bykie dier dit. Maar kom ook dier en gesels met ons natuurlijk. Luister, wem kan jou besigheid of jou funksie vat tot een splinter nieuwe level. As jy net in contact kom met ons bemarkingsspan. Wie weet, miskien kan ons jou help adverteer op radio of self ons busie by jou perceelie vir jou funksie of jou besigheid of self net met al ons derduisende volgers wat baie actief is, kan ons help met sociale media. So stuur het vir ons dier bemarking at luisteribem.co.za en ons maak het veel lekker.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet 40 jaar, jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: FM nieuwshoofdrake.
1: Ons kan begin onder ons nieuwshoofdrake wat lyn ons nieuws om 9. Altes aan 295 kan eers suksesvol gerepatrieer en Djokovic is die in aan die derde ronde van die Franse Ope. Asook het Suid-Afrika en minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenes hou verband met druk in die strafreg stelsel. Dit lyn regheid tot by jou nieuws om 9.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hallo?
2: Ah, Joe, is dat hier? Gaan het?
1: Goed, dankie, jij.
2: Lekker, hoor je zo? Is je lustig gekeken?
1: Dit loopt baie lekker.

verbrand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oorstijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: By Eastgate Caravans Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes
4: geld. Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: Die klanke van Kosie Beke is met die boere, Joel. Net oor het Dodo met Maisie en Benson Boons geef ons a Beautiful Things. Die tijd is so 20 minute voor 3, amper tijd om te groet. Maar ek wil net gauw met julle ietsie deel ter viering van Lisa Marie'se hoentjie Finn se 6de verjaardag, wat natuurlijk in juni maand is, is het weer daar die tijd vir sy liefdadigheidsproject om sy maaikies te help. Dis Finn's Furry Friends. Nou gedurende mei en juni samel hulle honde en katkos in as ook komberse en enige diere verwante skenkings. Nou hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en natuurlik versorg. Die aflaaipunte is Zeebrands, Villiers Road, Warmer, J-Bay Toerisme, Centrum Jeffreys Baai, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugdcentrum en Dispatch, die Mount Pleasant Veearts, dis Buffelsfonteinweg en dan Daily Creations in Lorraine.
1: Want is allemaal weer lus van keier. Is er nou? Wop, daar klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
2: Vanavond gaan ons groot.

Black Sabbath, Paranoid, Big Big Sound met jullie, Big Nick Drive. Goeiemiddag, is het donder in de donderdag? Zoals je kan hoor, Franse van Kuik, dag, dromen en suburbia, skop voor ons dingen af. Dankie Team Kalitz, met jouw middag samen zijn. Morgen skoppen jouw naweek voor jou af, met jouw naweek afskop. Zelfde tijd, zelfde plek, ander type klanken en dingen. Je weet ons, bieke meer wild op een vrijdag bij Etty. Net zit op een donderdag een bieke meer wild is hier bij mij. Op die Big Nick Drive. Samen met jou tot zo'n eind voor 6. Ons kijken lekker samen op jou lekker luisterstasie. Jou weer om die draai. Dan het ek ook jou sportnies. Ons het ook Topiek en Johan Groete kom in. Soos jy gesien het daar op Facebook. Hy gesels een bykie saam met ons. Ons voer een onderhoud met hom. Oor die back and close hier. Ja, die dinge wat daar aangaan. Al die vorderinge van ons laas gesels het. Dit is een bykie van een opdatering, een part 2, as ek nou so kan sê. Deel nummer 2 van ons laaste gesprekje. Dit kom alles jou kant toe. Net hier so, op Luister FM. Wel en Swart sing oor die vloek van die gitaar.

belofte was de samenswering met alles wat ik had. My commitment staan op even zo'n spoor tussen liefde maken en moed verloor ze jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij helpen? Dus hij vloekt van die gitaar. Woke up this morning en hij jere weet die tijd.

0: your captain speaking.
1: Spook Wolf, Jody Yankees, Erika Way.
0: That's a lovely 20.
1: Pisangskillis Inge Twin, Grand Funk Railroad, we're an American band. It's Big Nick, saam met jou tyd om tot ziens te sê. Niels Meiring Brits, bring jou 6 uur nies en hy keer saam met jou in vir Konrad op die donderdag aand. Ek's morgen terug, sal het uit, sal plek vir die vrijdag Big Nick Drive. Tot morgen, tot ziens.

0: Dan is hierdie ene, wat vir my sê, Hein van Hubertina. Hy sê vir my, indien jy en jou aanbieding program nie gewild genoeg was, nog nie, by wie ook al, dan is het loshande vanavond heerlijke muziek, beslis vir iemand wat eindelijk nogal skaam is. Nee wat, love you en vir jou omgee, en dankie vir die keier vir ons amal. Dit is net een groot plezier, Hein. Dit is vir my lekker om hier saam met jou te keier. En ons keier vanavond nog tot so om en by 9 uur se kant toe, en dan saterdag kuier ek en jy weer saam, ek staan tussen 12 en 3 in vir John Dirker op die Skatkis, en sondagavond tussen 3, nee, sondagmiddag tussen 3 en 6 kuier ek en jy weer saam op Nostalgies met Nelis, maar daar is nog lekker baie kuier tyd oor vir vanavond, natuurlijk hier so net voor 8, dan begin ons met ons speeliekie flinke vingers, as jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie worry nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Ons moet eerst gaan een bykie daarna een belangrike aankondiging gaan luister, en maak ons weer so'n bykie muziek. Ek moet nog muziek laai vir so'n rikkie, en dan is het amper tyd vir ons volgende speeliekie flinke vingers.
1: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and Closure bly een hoogst aanstekelike siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

is ik diep slaap en dromen mij te zak. Lafta weer oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens wel brak en mijn rust weer stoer. Gaan ik alles verbracht en die lot voor me. Ja, die rooien zijn die bonden zijn het alles wat de hond is, daar zijn jullie spul brakken in de fontein.

als hij ons weer komt. In heel land is vol, geer het op voor een nieuwe dag. Als hij erin verdwijnt.

Once as I move in, diamant on your neck, here is my beautiful rose, and egg is your jack. Jij is die wordklas en ek nie die skrywer. Mijn geld en my beersie, maar ek hou jou nog stijver. Wat is die liefde?

aan zonder schoenen en middle class. Jouw rok van juwelen, ik draag een jas.

dis my plek, dis my dorp, hier het my siel mens geword. Luister FM.

wegkaart van onze liefde en een voeterang kompas. Wanneer stukken leed naar oer als een kraai door stukken weg.

kit een vriend, hij woont in een townhouse. Met tralies, slotten, een piepklein balkon. Vandaar zien hij smeda, die spitsuur verkeer. Op die bezige snelweg. En soms ook die zon. En soms ook die zon. Mijn vriend heeft een visdenk met zilverglad vissen. Een plastic kasteeltje en klippies wat blank.

kijk jij zo van mij. Ik lees een berug van een man in een townhouse. Hij tragisch in een vistank vol vissen verdrank. Die vissen het reeds aan zijn mond begin knibbel. Die politie het niemand verdunk. Ik heb een vriend,

en op jou beste hempse mouties. Later word die vraag niet meer gevraagd. Nie. A boyfriend dit aanvaar is nie a pan. En toe hy een ochend hoor, sy het alle G-strings verloor. Toe weet hy, het oor niks verniet getla nie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zegt ze met baas dat we niet landen. Maar ze zon zijn kop het steen. En met teergewerkte handen die grond en zijn vingers breek. Rekken daar de regen wat aankomt als daar donker wolken dreig. Zie mij baas staan voor ons God verstomd, zijn dank.